Zeer verdrustig, Emma. Je houdt een zeer goede leven, je houdt een zeer goede afhang, je houdt een schijne, gezonde vrouw, de christelijke, twee kinderen, een zeer goede arbeidssteed en de fabriek, waar die gar schat in de domketels vrije buiten, als die nog gebruikt worden om draaschen. Hij wil je een spaak daar. Wat die engines alle moest uittesten, eer die verkauft worden. En hij wie Jesaja, wie gesagt, für Gott hat ober dat hij bloß een mensch wie. Met eenmaal wat hij ändert, hij is een super geworden. Hij heeft alles verloren, wat er heeft in de arbeidsstede kennen en dan nicht meer brokken. Wie sei so eine Schwinerie, man, ich mal merkt, wenn er besopen ist. Wie dachte ich bloß hier und da ein bisschen arbeiten, in seine frühen Kinder, die Motten leiden dort unter die, er bringt fast keinmal mehr Geld nach Hause. Wir haben da einen Tag Arbeit gekriegt, wie ein Former, ein Vorteil, was die Arbeit durch ist, das wird Tracht merken. Een tote vorm aan uit, $25, dat wordt voor die tijd zeer veel geld. Dan jij het je fout een huis, en als je een huis kent, is de schenk over al touw. Oh, dat merkt hem verdrisselijk. Nou, hij jij een huis, maar hij wil niet gaan dat hij vroeg aan zal nog geld vreugen. Dat wil hij door een schenk brokken. Zo hij jij plus een ene is zeer brunch en lastig door. Samarien staat er op en je hebt bloos waag, ohne dat er wat zacht. En je hebt krieg nur de schenk. En daar fängt er je dan het eerste in een vriend zappen. Hij bestaalt zich een schnaps en als ze aan dat brengen, betoelt hij dat en dan zingen ze, oh, want heeft geld. Dan zei je de vriend ook voets alle rondom waren. Hij zat door den dag daar en drinkt. Met een moet met een andere. Hij denkt er niet aan dat zijn Eileen, zijn vrouw, dat hij thuis aan de beer is, ook nog vele vrienden, dat hij van aanbeden. Met de tijd als de dag derg is, dan is er zo vol gesopen, valt er van stoel erop en slaapt door een op de vloer. En als er door licht, de mensen die wonen, door even die stoppen bloed raam, die sind ja dort gewarnt, die haben einmal Eier gesungen. Als es dann oben wird, Lothar, mit einer Lette der da hängen in die Schenk openen, kann die Früh da rüht und sagt, Peter, wann ja wirst du mal tauschlitten? Das war lang tief, mal taute merken. Oh, sagt Peter, nicht zu lüd, nicht zu lüd. Und es hier noch, ich schlaf hier. Und dein Lump überschnitt ihm doch rüt. Hoho, sag ich Peter, er hat noch $5, exakt dort. Und den werde ich noch proben zu kriegen. Ach, sag ich der Früh, wenn $5? Jojo, sag ich Peter, ich und du, wir nehmen hier dort Kuren. Und Eileen und seine Früh, der kriegt die Schlüf. Na, dann geht die Früh an Träg. Sie lachen erst sehr durch Ewa, sondern es grünlich spossig ist. Und ein Stückchen steht das Ohnt ab. Jetzt muss ihn überrocken, tragt sich dem an, er ist auch sehr verflärt. Und weil er rückgehen und sagt, oh, Peter, na und, was nicht noch erst den Schnaps zur Nacht? Na, ich lebe geworfen der nicht. Na, das würde die noch nicht schaden, nicht zur Nacht. Nee, dat wordt wel niet, over ik woord van die al niet. En dan gaat hij ruut. Ruuten is de keile hoogst oven, de loft, die merkt zijn een kop een beetje storter kloor. En dan grabbelt hij door even. Zo is dat dan. Peter en zijn vrouw nemen de stik dat koren en mijn vrouw neemt de schluw. Maar dat had ik niet gedacht. En vooral aan dat bij, dat hij en Peter hadden mooi geworfd aan Eileen ere leven. Ze hadden de allebei het woord.
Maar alleen had ik den Ort gewählt. En heute wir dann aufjanstlich warsten, nu kon er dat sperren, die wir noch einmal aufjanstlich. Wat is dat aber doch für eine Sünde aufjanstlich sein und wat tracht dat met zich? Wir lesen in dat Buch Hiob im 12. Kapitel in einer Aufgefahr. Dat sagt er, deit nicht dat Uhr, die wird proben, wo dat Uhr hiert. En dan denkt und zo is dat hier. Jane dachten, ik schleip en ik wie endlich al waken. Ik had dat gehiert. Aber zijn ik froh, dat ik dat gehiert heb. Dit wacht mij op. En door buiten moest er door staat. En fangt de Heilige Geest om de Wiert te brokken. Om arm te inzicht te brengen. Met eenmaal fangt hij zich over zo om te schämen. Oh, am jij het zo schleicht. En zit hij in. All zijn geld en zijn arbeid steht, wat hij had, heeft hij verloren. Heeft hij alle den Peter gebracht en die superieren en die stärken. De Kampf, die wordt zeer hart door en die nacht doorbüten en die zijn hart. Hij fällt over zeer unter zijn gewissen bedreigd. Schließlich roept hij uit: Gott, sie mir sind er gnädig. Dan heb ik geen kracht, ik kan me niet zelfs helpen. Dan komt het des falsch aan. Die mensen zijn es gekomen, zeilig te merken, die wat verloren zijn. Dat is in Lukas 9 hier. Die falsch heeft dan nie hoopning. En alleen heeft jaren al verarmd, alle dag, zeer heftig idee. Kon het nu dan geven dat hij nu is de bezinning gekomen door derig. Hij gaat naar huis schließlich, als de kamp door goes ever as mij of de weinig. En hij schämt zich zo zeer, hij gaat gewoon niet aan bad bij zijn vrouw. Hij laat zich bloos op de vloer door en slaapt door. Maar hij sloopt als een beetje zeit af, als hij lang gewaast is. Samarien staat hij op, als alleen niet opstaat. Dan zeg ik, daar hast du een beetje koffer in huis? Jo, dat ik heb een beetje. Maar is dat zo wat niets, dat hij nog koffer vraagt. Die vraagt je zelfs bloos immer nog schnaps. Kon er een verandering zijn? Zij merkt aan het huis koffer en hij drinkt dat uit. Zij zegt aan niet dat hij koffer heeft van ihre zuster gekregen. En hij heeft al lang geen geld naar huis gebracht. Dan zei hij, en op en dan zei ik, ik leef, ik wil naar de fabriek wonen, zijn als Mr. Scott niet nog kant. En dan gaat hij eruit, dan neemt alleen dat koffer, oh, wat is dat benen? Dan zet ze dus de $5 benen, wat hij nog had in zijn fokje had. Oh, dan fällt sie sich aber so dankbar, die hat darüber auch so lange noch nicht teuer kommen lassen. Nun nimmt sie dort Geld und ist aber so froh und so dankbar, sie fängt an zu singen. Sie lebt und ist sicher, wenn eine Veränderung fährt und uns ihn hört. Und die geht nun die Fabrik und die Mr. Scott ist da und die begreift am und läuft holig und sagt, wir haben auch nur die gelehrt. Al zei je, ik heb hier een Daumkerl, den kennen die alle niet instalen, der Rand niet reicht. En ik heb zo gewundert, of du dat wirst kennen. Ik kon hem zo stil gewoon niet verkijken. Nou zei ik, en ik word proeven. Dan leidt hij aan de Haan door de Engine en hij schaft er aan. En dat deed aan den Dag derig. Ziemlich lood aan oven te nemen, dan haft hij den Omranen. Mr. Scott is nog door en hij zegt, zal ik die voor dit betalen, nu op port oder was die arbeidssteed terug gaan. Mr. Scott is een christelijke man en hij heeft hem zijn ganse aanleggen vertaald wat hij de vrije nacht beleefd heeft. En hij heeft dan zeer moed toegesproken en hij zegt, wat ik kan doen om die te helpen, dat word ik, maar blijf bestendig, geef niet op voor den vriend. Alleen hij heeft een tweeën. Voor die $5 gaan we met eten schijpen en heeft een maaltijd uitgemerkt. Want ons wordt de ovenkast komen, dan willen ze maar waar ze de eerste jaren
tot eten, dat zal toch nog mal wat erschein gaan. Ze zaten leer, die kinder die honger, ze forderte schließlich en laag die dool. Kein Ohrend. Wat am Lothar? Mit einem Klopf näher, und dann hielt sie doch Fußstapfen. Aber dort sind nicht Fußstapfen von einem besogener Mensch. Dann kam Ohrend den Namen, und sie kann dort vor zurecken. Dort ist nicht Schnaubs. Der trägt nur seine Arbeit. Oh, sie ist Frau. Und Ohrend, der entschuldigt sich, dass er so laut ist gekommen, wo sie sagt, ich sie bloß Frau, dass du bist an der Arbeit gewesen, ich sie bloß dankbar, dass du bist gekommen. Wir wollen nu tot eten. En daar aan dem Dag, daar is de Vereinigung zwischen deze beiden Lied, ook met Gott im Himmel. De Engel im Himmel, die freuen zich den Abend, en dat wordt door Fähigkeit. En blijft beständig, die Fiente wird noch so stark, die kan so viel van ons armen Namen. Aber immer, wenn dat so schwer wordt, dan hier hij die wird. Wat Peter te zien vroeg, ik en du, wie nemen dat koren over Eileen? Die kreeg de schluw. En wo die dan gelacht houden, even aan dat kon hem zo klaar en denk blijven. De maand later dan traf de den Peter met Engel op de goos. De begreist hem over zeer leeftoelig. Zei ze, du hast ons toch niet vergeten, und wir haben die al zo lang niet gezien. Nee, sagte, für jeden habe ich ihn nicht. Dort war ich auch kein Mal. Ich sie bloß so froh, für das, was du da siehst. Na, was seh ich? Du siehst dort, dass du und deine Frühen nahmen dort Kuren und meine Früh allein die Kirche, die Schlüf. Hielst du dort, sagt Peter, dort sollst du nicht hier und dort seh ich bloß zu meine Früh, dort tat mir leid. Oh nee, sagt man. Daar wil ik immer dankbaar voor zijn dat u dat weer hebt gezegd. Ik hoop ik kan bestendig blijven dat ik niet meer durf in die schenken inkomen. Ik heb nog hier in diepheid over die zaak wat u dat verkeipen hebt. Dat heeft mij ganz in de grond gebracht wat nu. En nu heeft de Heiland mij dan nog wat trigger uitgeholpen en ik wil proberen nu bestendig te blijven voor de Heiland te leven. Daar zijn twee wat aan dat koren, aan ons kampen en dat koren. Dat is de zeil wat wie mensen hebben, de schluw, dat is maar de karpa. Jezus en Zoton, die kampen beide aan dat koren. Wer wordt dat kriegen bij mij en bij die? Ik en du, jeder moet het voor zichzelf entscheiden. Mocht wie die Entscheidung von der trafen, dat de Heiland dat Kuren wordt kriegen.

Dat redt hij van zijn ene dingen. Wils hij een leugner is en de voda van leugens. Dat zijn strenge weer. Zonder die niet aan de waarheid blijven, zijn dan aan de dievel zijn ziet. Of ganz strijd en leugens komen niet van boven. Die komen niet van God. Wanneer mensen aandeel nemen en zond, dan zijn die niet van God geleid. Dat zeg je. Die has ik liever tot die zinde natuur aan je geeft, die zijn en dem dievel zijn hang je vallen. God is niet de aanvanger van de verwarring. Wanneer of ganzen strijd en leugen zijn, dan wordt door je wes ook verwarring zijn. Of ganzen strijd wordt ook nationen en kerk in aanbrengen. De trouble is dieper als de weer de mensen brokken en de haastelijke dingen die ze doen. Wat een mens zijn hoort is, wordt van zijn moeder komen. Wat een mens werkelijk van binnen is, is wat hij in zijn leven uitwerken wordt. Wat van zo'n hoort kent, is met oproer vergelijkt en dat brengt allerhand nutsloosheid. Dat is wat we van een aanbekeerde mens erwarten. Ober Jacobus zegt dat dit kan ook man Christen passeren en dat is ook leider zo. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat geënderd worden? Zo'n benemen is mogelijk, wil zijn Christ nog zijn oude natuur heeft. Zo'n zintelijke natuur kan God niet om je vallen zijn. Die kan dat niet even deel brengen. Dat is ook in de schrift beschreven als dat vlees. In Galaten, dat vijfde kapitel, wordt ons gezegd dat die werken van dat vlees zijn afgunst, strijd, woed enzovoort. Zo'n natuur kan niet anders even deel brengen. Wil zijn Christ nog zo'n natuur hier op je haft, is dat ganz mogelijk dat hij zo'n dingen bewijzen kan. Hoe dan kan dat geënderd worden? Dat is waar we als Christen flittig moeten zijn, dat we de oude natuur niet de gelegenheid geven zichzelf zo te openbaren. En hoe wordt dat gedaan? Ik wil hier een gevaar verstellen die ons hier met helpen kennen. Eerstens is door Rijmer dat achte kapitel, de eerste vier vers. Nu is er geen verdammnis voor den die in Christus Jezus zijn. Dan dat Jezus gezaad dat leven brengt in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zin en dood. Dan wordt hem gezaad aanmeilig weer in dem dat het zwak weer, dicht het vlees, dat heeft God zelfs gedaan, dicht dem dat hij zijn zin en zintelijkheid mensen gestalt schekt en verzint, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, mocht in ons erveld worden die we nu niet in het vlees wandelen, obenom geest. God heeft alles gedaan wat nodig is, dat we den gewenst over dat vlees kunnen hebben. Als we dem Heer Jezus als heiland aannemen, geef hij ons de nieuwe natuur en leven dat eeuwig is. De natuur die we van God gekregen hebben, kan niet bij ze doen, dat kan bloos God tom je vallen zijn. Dat verhoudt zich dan op wat wij daarmee doen. De gerechtigheid van dat gezaad kan en ons erveld worden, wanneer wij hem juist wandelen, en niet in het vlees. Dat leidt ons dan naar een andere schriftsteed, die wij in Rijmer zaast af de 14e vers vingen. Groot zo rekent je junt zelfs dood te zijn, die zijn jij en eeuwen, overlevendig dat God het jij en eeuwen, dek Jezus Christus. Daarom loot die zin niet harsen en jun verjankelijke charpen, dat je die zin zullen gehoorzaam zijn en de zin de last. En even jeeft ook niet jun lieden als deine van aangerechtigheid. Leven jeeft jun zelfs God aan, zoals die van dood te leven zijn gekomen. En jun lieden als deine van gerechtigheid God jij en eeuwen. Dan de zin zal niet even junt harsen, wils je zijn niet aan je dat je zaad, maar aan je de genood. Dat meent dan, dat we de verantwoordelijkheid ha, of we God oder dem dievel deine worden. De verzekering te zijn je is door, en lukt en trekt ons, wils dat is wat dat vlees en ons doen wel, de oude natuur. Dat verhoudt zich dan, of we dat vlees aan je stetten worden, oder dem Heilige Geest, die in ons woont. Wanneer wir ons tot dat vlees gaan geven worden, en onze glieden als denen van aangerechtigheid brokken worden,
dan brengt

Dat is zind. We kunnen ons vernemen dat we dat vlees in je stette worden, oder ons jagen dat vlees stalen worden. De kracht van de Heilige Geest is immer reed, zodat we even dat vlees, de hele natuur, den je wens kunnen hebben. In Galater 5, 16 wordt ons zeer goede rood gegeven. Nu ik zei, wandelt in Geest, dan word je dat niet doen, wat de vleesche last verlangt. Wanneer we dag voor dag in Geest wandelen worden, dan worden we niet in zo'n elend komen als de lezer van Jacobus zijn brief weeren. En dan zelfs hebben we niet de kracht over dat vlees te gewinnen. Maar wanneer we ons de Heilige Geest aangeven, dan kan dat passieren.

nu de 17e en 18e vers. Over de wijsheid die van boven komt, is eerstens rein, vredelijk, gelin, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, dat niet twijfelen en heichelt niet. De gerechtigheidsvrucht wordt je zijt en vrede, voor den die vrede maken. De wijsheid van boven is rein, dat meent dat er niets met ingereerd is. Dat is niet de reine waarheid, maar een beetje aanwaarheid, daarmee maakt je mist is. Met mensen is dat niet immer de reine waarheid, maar met God is dat geen aanwaarheid. Dat is dan de moed, wie woont wie ons meten matten. We kennen verschillende dingen en ons kap weten, maar wijsheid meent dat wie de waarheid en ons leven uitwerken. We moeten de waarheid reden, we moeten de waarheid doen. De wijsheid van boven heeft geen janken voor de strijd. Dat staat veel hoger als dat. Op zo'n hoge steed waar wijsheid woont, is er geen ruim voor strijd. Wils de wijsheid ook gelend is, wordt hij niet verstimmeld zijn en wordt anderen ook niet verstimmelen. De wijsheid weet dat de waarheid om een gewinnen wordt. Je hoort hem zijn als de noodval van weten dat God alles weet en dat hij alles in zijn hand heeft. Wie weet er niet, maar de wijsheid zegt dat we ons vertrouwen en dem zaten kennen die alles weet en alles nu zien welle deed. De wijsheid van boven is ook vol erbarmen en goede woorden. Dat wordt niet nozig zijn, wordt niet bloos voor zichzelf oppassen. Ze weet dat de raadste zegen is wanneer ze jeven kan en andere goeds doen kan. Zo'n wijsheid wordt ook niet twijfelen en niet heichelen, wil ze weet dat de waarheid eeuwig blijven wordt. Wat God gezegd heeft, is de waarheid, hij is de waarheid, en wordt immer bij de waarheid blijven. We kennen ons daarop verloten, we brukken ons niet verstalen, als zoont wat we niet zijn. Wanneer een mens immer de waarheid redt, dan wordt het immer even zijn, en hij brukt niet even ergens wat liegen. Dat leer je wat geen mens werkelijk dat goede brengen. Hoe immer mogelijk zullen we voor de vrede streven. Dat kan aber niet vrede zijn, waar er niet gerechtigheid is. God zijn genood heeft ons de gerechtigheid gebracht en de gerechtigheid heeft ons de vrede gebracht. Gerechtigheid is God zijn werk en onze harten en zijn vrucht wordt hem leven te zijn zijn. Dat wordt als zoot gezegd van zonen die in vrede leven willen en zoveel als mogelijk vrede maken. Voor dem dat een mens vrede kan hebben, moet hij de gerechtigheid van God ervaren. De zin kan een mens niet de vrede brengen over Jezus Christus, kan dat doen. Rijmer dat 5e kapitel de eerste vers zegt, wils wie derg den geloven, nu zijn gerecht geworden, heb ik vrede met God, derg, ons Heer Jezus Christus. Zijn wunderschöne waarheid. Wanneer een mens in Jezus Christus leeft, dan wordt zijn zin weggenomen en aan wordt God zijn gerechtigheid gegeven. En dat brengt dan de vrede, zeg maar. De Heilige Geest werkt met de gerechtigheid die God gegeven heeft, zodat de Christ een gerechtigd leven bewijzen kan. En nu kom ik met dat 4e kapitel in Jacobus in de eerste vijf vers. Woe derg kämpft so viel Trich in Street.

is daardurch God zijn vriend geworden. Weltlichheid is niet bloos mank aan betjede mensen te vinden. Door zijn ook Christen die weltliche zonne zijn. Ik leef dat is wat Jacobus in deze vers beschreven heeft. Hij reed van trich en strijd dat mank aan weer. Dat is wat je weinig mank nationen passiert. Over dit weer wordt mank deze mensen passeren deed. We kunnen zien dat zo'n niet veel vrede brengen wordt. Zo'n wordt van de vleeslijke last komen dat een ere lieden weeren. Wanneer hij hier van Marder reed, dan wordt hij verlegd van de hart of de hoos en hoort denken. Wie behouden dat Jezus zei dat man en mens een ander hoos deed, dan houdt hij hem en zijn hoort al je mord, wanneer hij dat ook niet scherpelijk uitgedroogd houdt. Weltlichheid bewijst zich wanneer mensen die welt zijn, aannemen worden en daarnaar leven worden. Toen weltliche mens had de eerdische zaken meer weet als geestelijke zaken. Wanneer een Christ zo'n zin aanneemt, dan wordt zijn leven vol afgangs, jits, jacht en andere nutzloze zinnen. Zo'n mensen worden zich op bevolken als zeer vrom verstellen. Hier zegt Jacobus dat deze mensen vroeger nog dingen die ze voor ihre eigen plezier brokken willen. Zo'n mensen zijn zeer nozig. En dag zijn ze niemals tevreden met wat ze hebben. Afgangst, jits en strijd enzovoort, komt niet van de Heilige Geest. Dat komt van de last, van de zintelijke natuur die we nog hebben. De apostel Johannes reed van hoe we Christen ons in deze wereld benemen zullen. En 1 Johannes 2, 15 bij 17 lezen we deze weer. Doet de wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld leef heeft, en dem is niet in voordeel zijn leef. Wie is alles wat in deze wereld is, de oergelast, de vleeselast, en dat stelt het leven, is niet van voordeel, maar is van deze wereld. En deze wereld verjaagt, en ook de last deze wereld. Maar wer God zijn wereld deed, wordt eeuwig blijven. Mensen vergeten dat deze wereld vergonnen wordt, en alles wat er binnen is. Wat in deze wereld is, kan een mens niemals tevreden stellen. En dag zijn veel mensen doorheen gelakt. Zoals we je zien hebben, zo'n lakker komt van het vlees, de hele natuur, niet van Jezus. En in vierde vers hebben we het ernstige weer, laat me den vers verder lezen. Je eierbreken, weet je niet dat vriendschap met de wereld, vriendschap die in God is? Daarom, wer zich verneemt met de wereld een vriend te zijn, is doordurch God zijn vriend geworden. Wanneer Jacobus hier de mensen eierbreken noemt, dan heeft hij de geestelijke toestand in zijn. Wanneer ze weltliche zonnen waren, dan worden ze zich van de Heer wegtrekken. Jezus en zijn gemeente zijn zo aangezien als Brigham en Brut. Wanneer een Christ niet trouw is tot Christus, dan heeft hij zich tot geestelijke eierbruch aangegeven. Een mens kan niet twee meesters dienen. Hij wordt zich tot God aangeven oder tot de wereld. Wanneer een mens de wereld leefhaft, dan is dat een vriendschap tegen God. En met zo'n wil we niet een metdeler zijn. En nu dat we naar het eind van dit programma komen, wil ik ons denken helpen aan hoe we ons van dit schone kennen. Eerstens moet we zeggen maken dat we werkelijk waardige geboren zijn. Wanneer dat vastgesteld is, dan hebben we ook dat eeuwig leven. We hebben de Heilige Geest die in ons woont. We hebben ook een nieuwe natuur gekregen die zo als God zijn natuur is. Onze menselijke, irdische, zintelijke natuur, de oude natuur die we nog hebben, wordt immer naar de zin en de weltliche dingen getrokken worden. Hoe we dit handelen worden, verhoudt zich op wem we ondersteund worden en ons dag voor dag leven. God zijn woord heeft de antwoorden die ons velen en ons strijd tegen de zin, dat vlees en de verzekeringen die tegen ons komen worden. Galater 5, 16 zegt, nu zei ik, wandelt in Geest, dan word je dat niet doen wat de vleeslust verlangt. Zo'n wandel moet dag voor dag zijn. Wanneer we voor God leven willen, dan moeten we onze glieden handgeven tot je rechtigheid. En dat moet jeder dag gedaan worden, ons dem Heilige Geest even geven.

einde woord. We moeten nee zeggen tot de zonde en ja zeggen tot God. Mijn vriend, die du nog niet bekeerd bent, wat du eerst doen moet, als de Heer Jezus als de Heiland aannemen. Hij wordt die zonde vergeven en die den je wens geven over de wereld, de duivel, de verzekering en de zonde. Mocht dat zijn dat du vandaag van de Heer die je nood en die vrede wordt nemen en zelig worden. Mocht de Heer je alle zegenen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

De vandaagse geschiedenis heet Wann het is zint. Kapa en Kole bevoeren vandaag met ihre hoen op een is. Ze hadden een wiede reis voor zich. Ze wilden ook de vals van de zeehonden vertuipen. Lang waren ze nu al voren. Het was reitlich koud. De 20 hoen, wenn ze verre ongespond hadden voor ihr wogen, de rande bozig. En waren ze in bed nu leute, zijn treetje zo ontwaren met de pitch en dan wordt het wat boos, ja. En zo voeren ze. De schneide weder in het gezicht en in het vroeg Emma Dollar van zo stel zetten. Aber ze willen pijnlijk omkomen. Op eenmaal roeiden ze pijnlijk onderlijn en de hoen bleef verstonen. Wat is nu? Vraag ik Kolle. Hier doet het niet? O ja, nu hier hij dat ook. Grote wolen sloegen van een jenem is. En zij speerde ook geen jaar eind broek het is al. Door wo er schleden voorbij voor weer, door jens het al uit nonde, de grote is stetter en alle wijn kom woed af her. Pinja, pinja, wie moet het nog schoffen? En waar de pitst hij de hoen eind? Zij voeren eenmaal boezer, zij wilden nog schwind omkomen. Als hier en dit is zij wie verloren, want het woed ons hier even veld. En nu voeren zij. Zitst u ook van verre, dat hebben schleden aan zijn tijden? Jo, de kom krijgt er om een grote isboei, kom een schleden om raad. Zij hield de pinnisch aan, ten den bijreuzen. Akunai, rupte zij, dat is, sie stort. Ze reuze de Eskimos is daarboven. Akunai, rupte Jana Tred. En dan zag ze ook al, dat zult het voor mijn senoren bijna. We voeren een andere dorp voor te missioneren, te de mensen ook van God vertalen. Kapa wil nog schwinden, einen zei, jeder hingebreid het is. Aber hij zieht zijn vriend aan, en Kolle zieht zo dol. Nee, hij zegt dat. Hier darf hij nu nog zeggen. Wanneer het hier nu nog wat zei, wenn ze wist zijn vriend, de kunde missionaren niet lieden. Oh nee, wie moet er schwind wieder voor? Akonai, rupt hij bloß. En voor wieder. Als hij een eindstje voor weer, draait Kolle zich om een laag luidloos. Na doi waren onjagone. Dat wordt we neef. Levendig komen deze nisje ruta. De voor je lid en er dood. En laag luidloos. Jo, zegt de andere, dat wordt het ook. De wens wil hij nog wat zeggen. Lot in ma, da habe ich ein Jesus mit. Da sage ich immer, ans Jesus ist so stark, der kann alles. Der stört ja aus dem Wind, der stört ja aus dem Frost. Da loten ent nur Rade. In Lade.

Zoifura Emma Pinya. The pitch that era windem teat evil. The kunnish oimo apjas, the must the bluss fervash, fervash. Dat ze pinisch nog omkomen kunnen. Aber ze sperde dat east gof Emma dollar nu. En nu zagen ze ook al fjerde fangt dat dollar onterieten. Schwind buchen ze op. En schwind zagen ze te dat ze van dit grote woed erop komen. Door hen wo mooi snoei weer. Jo, ongekomen. Je raad. Ze nomen zich om en klapperde zich. Oh, deze vriend weer vreugd dat ze bij ongekomen weer. Ze goffen er een hond naar iedereen en steekt sola van een zeehond. Aber die hond weer zo mooi, die kunnen niet meer eten. De pakte dat steekt sola tussen de poten en leidde er kop naar op een sluipen. De hond weer toe mooi te eten. En steekt de stond ze in hun stel en dan zei koelen. Aber na dan buurt ons maar een huis. Hij holt zijn grote slagmas eruit en snijdt een snoei grote stijt eruit als waar naar pootsen snijden wil. En buurt ze pinnig voor een kleine iglo op, waar ze deze nacht kunnen bijna slopen. Als hij ze pinnig met zijn grote slagmas door snijdt en de grote stijt ook stoepsel doet, zie ik koele bloes van de ziet en dacht ze, waarom haft des mens teun hoort. Der is so eiskalt, anplogt noch einmal die Wasser. Worum habe ich den Menschen nicht gesagt? Und da sind nun ein ersicheren Dötte vor. Am Ende so erschlecht. Aber Kulle sagt dort, dort kapert so erschlecht sind. Und er klappert ihm auf die Schulter und sagt, nimm nur hier mal ab, die wird doch wohl nicht werden, das wird doch hier schlecht gehen, ne? Dort sehe ich hier nicht. Und sie bühte sich wieder. Er iglo op en een jente zou ik slopen. Zo mooi als ze weer, werden ze vreugd als ze eindelijk kunnen gaan leiden.

als ze een goede willen, dat kappen. Dan nemen we er ook fout om. Dan kun je er ook verzetten ons fout te vertuipen. Jo, kom, neem het met, we zijn je, vlees voor wat er ook los. Als ze bij de missionstation aankomen, zeggen ze, de ganse stoel weer gans vol mensen. Hinja en des stond een jonge vrouw. En vroeg wat ze de mensen helpen kon. Onja wil wat teupen bij haar, want ze verkaufte hier ook alle soorten. Onja wil help hebben, onja wil rood hebben. En ze verzocht de jonge vrouw allem te helpen. Kolle wundert zich. De vrouw had zo schrijnig veel te doen. De ganse stoel stond vol mensen. En de vrouw deed ze de tijd even vriendelijk. Nee, hij dacht ze, we konden bloes. Want als ik zo veel te doen heb, dan word ik ganz nerveus. En deze bleef zo rustig en vriendelijk.

Nu zeiden ze hoeveel mensen nog verend waren. Aber kunnen ze, je waaruit nog niet stonden blijven. Dit wat mij nog niet passeren, dat als je was stonden, als een duizel. Eet je komen, dat waren de voetzonen. En ze dreint, hij zei, ze komen verder. Schmoot dat grote val op de dash, zodat het rechtjes knalt. Kulla dat op en zei te haar, en, wat jefst me voor dit val? De vrouw verzocht hem nog lees te wiezen. Je zijn nog gewoon niet onderdeel. Dus de andere weer verjunt. Maar dan zag hij al een grote flint hangt door. De flint wil dafür hebben.

0: De Flint, die wordt mijn man vertrouwen. En die is nu krijgt een andere terpje voor. Maar die is juist al lustig voor en die wil me drie dagen wacht blijven. Die wordt even maar heel treed zijn. Ben je zo lang wachten willen? En ze weet gewoon niet wat ik voor de Flint hebben wil.
1: Het zei die het leid die het val hebben, het wil de Flint hebben.
0: Nee, zei ze nog eenmaal ganz ruhig. De Flint, die kan het hun zoon niet geven. Daar weet ik gewoon niet wat mijn man dafür hebben wil.
1: Dien man? Is die met nog een hingewees?
0: Ja, zei ze, met nog een missen nur.
1: Die zijn dood.
0: De vrouw, die blijft alles aan hol stetten. Wat?
1: De zag wie gisteren, wie die voeren. Door Broekel krijgt het iets. Die zijn onbedingt aan me komen.
0: Aber nu trist de vrouw zo veel kracht. En ze zegt, nee, ganz bestimmt nicht. Die hebben je bet. En die zijn in je wees, om andere mensen van Jezus vertellen. En Jezus wordt den niet te schulden komen laten. Die posten den op. Eet ze ganz ruhig. Nee, zei de vrouw nog eenmaal. Mijn man wordt sicher omkomen. En zij dreht zich half om en wees op den Pfarrer, wenn ze ohne Wunde hängen had. En durch den Gröten abgeschreven. Mij is je geeft, alle je wilt, im Himmel en op Erden. Matthäus 28, 19. En, is dit nicht ganz klar? Mijn man wordt omkomen. De Heer Jezus is veel stoter als al het is en al het woord op deze wereld. En die worden omkomen.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik verafscheid me van jullie vandaag en luid jullie aan ook waar de volgende maal te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Onze telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hauptgodsdienst en zo uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uur.

van ganzem harte. Ik geloof dat Jezus Christus Gottes Zoon is. Zo, wie kan je getauft worden? Wie van ganzem harte geloof dat Jezus Christus Gottes Zoon is. Dat hij dat Jezus Christus mens geworden is. Dat hij wat God is. En dat hij op deze eeuw gekomen is om ons den waas vrij te maken om voeden. Dat hij om triets van zich gestorven is. Dat wij hem geloven de vergeving aannemen. Dat wij hem geloven Jezus als onze erlezen en onze hoed opnemen. Dat wij boezen doen over onze zonde in hem geloven de vergeving van al deze zonde aannemen en dat Jezus ons dat nieuwe en eeuwige leven geeft. Wanneer wij dissen geloven in Jezus Christus hebben, dan zijn wij kandidaten dat wij ons tjene taufeloten. En nomen van Vader, van Zoon en van Heiligen Geest, dat Jezus ons dat geleerd heeft. Herr Jezus, ik bid voor die mensen die niet klaarheid hebben over deze vraag of ze zich tjene taufeloten. Ik dank die dat du dien leven voor ons geeft hast. En dat wij en die dat eeuwige leven hebben. En dat wij dit bekennen durven ook voor mensen, wanneer wij ons taufen laten. Ik dank die Heer dat wij klaarheid hebben in dien woord. En wij beden in die noemen, Jezus. Amen. Wat de meesten mol met Hoffnungsbotschaft.

Onze programma zijn al op cassette te hebben. De cassette met één programma kost maar $6. En een cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, wo je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer wie je van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 220. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programma nummer 220. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie neue Stettung, die ons dat mogelijk maakt, Gott sein Wut uit te strolen. Mocht Gott die richtig sehen.

om een week op dezelfde steed in dezelfde tijd. Want die eerend vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de eerend een ander van onze zendungen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinkelijk in Mokans Mout, deze dinsdag terug wieder te maken. Je hebt ons weitgeloten dat je voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons toch ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog waar God met jullie. Wat jullie ons aan mijn weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van ons leven van jou is uit Lukas 19, 6 en 7, hoe het zegt. Zo spoot hij zich dat hij raafkijm en neem hem met vrede op. Aber als die anderen dat zagen, grim zeiden ze en zeiden, hij is nu een zinder te gast gegaan. Zacchaeus leerde niet dat Jezus am tweemaal zijn wordt. De moment als Jezus zei dat hij naar zijn huis komen wil, klotert hij voet van boom af en met zeer grote vrede neem hem naar zijn huis. Van die passiert aber veelmaal het jeendeel. De haar kämpft en put het eenmaal en nogmaal aan, en wanneer je zegt dat het de haar is, schlitz vielleicht de toe. Du wirst met hem nog te doen hebben. Zo fjaken, maar de heiland dan bloos trurig weggegaan. Al zijn prachen en denken helpen, als ganz voor Jezus geweest. Heb je al alle jene die opgemerkt en am aangeloden neer te komen? Hij is ons heiland, die zijn bloed en leven voor ons gegeven heeft. Zal hij niet in onze horten welkom zijn? Zacchaeus brok zich niet lang door even bezen. Voor hem werd het een grote eer en ook een grote vrede dat Jezus naar zijn huis komen wil. Als die beide eerst in huis naar je gegaan zijn, merken ze de deur hangen aan touw. Buiten stonden de mensen van Jericho en grimzooien. Nu kan je zijn dat hij geen profeet is. Wanneer hij een profeet weer, wordt hij weten wat van de persoon Zacchaeus is. Dat is het wanneer hij geen oning heeft van de soort persoon waarmee hij te doen heeft. Door zijn veel goede heimen in Jericho wat hij bezieken had kunt. Ten bijvoorbeeld, wanneer hij mijn huis gewild had,

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gesicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: Dat koren en de vlieg, want weer een jonge man van jaren, was zijn benemen en zijn uitzicht dat leidt nog een oude man, hij was zeer verbetterd, zeer verdrisselijk emma. Hij had een zeer goede leven, je had een zeer goede afhang, je had een schijne gezonde vrouw, een christelijke, twee kinderen, een zeer goede arbeidssteed en de fabriek. Waar die Gar Scott ihre Domkegels vrije buden, was die nog gebruikt worden om draaschen. Hij werd een spachter, wat die engines alle moest uittesten, eer die verkauft worden. En hij werd zeer, wie gesagt, vergaat dat ober dat hij bloß een mensch werd. Met eenmaal wat hij en dat hij is een super geworden. Hij heeft alles verloren wat hij heeft in de arbeidsstede kennen en dan niet meer gebroken. Wie zei zo'n schwinerie, maar ik moet merken, wenn hij besopen is. Nu dat hij bloß hier en daar een beetje arbeiten en zijn vrienden kennen die moeten lieden door onge die. Hij brengt vast keimel meer geld naar huis. Wir haben da einen Tag Arbeit gekriegt wie ein Former, ein Vordel, was die Arbeit dadurch ist, das wird tragt merken. Dann tote Former am Ut, $25, das wird für die Zeit sehr viel Geld. Dann geht er zu Fouten Haus und aus einem Haus kommt, ist der Schenk über Old Tau. Oh, das merkt man verdrässlich. Na, hij heeft een huis, maar hij wil niet gaan dat hij de vrouw aan zal nog geld vragen. Dat wil hij door een schenk brokken. Zo hij gaat bloos in een essay brunch en laat zich door. Zo morgen staat hij op en gaat bloos waag, ohne dat hij wat zegt. En gaat hij krijgt nog de schenk. En daar vindt hij dan het eerste zijn vriend zetten. Hij bestaalt zich een schnaps en als ze aan dat brengen, betoelt hij dat en dan zingen ze, oh, want heeft geld. Dan zei je de vriend ook voets alle rondom waren. Hij zat door den dag daar en drinkt met een moet met een andere. Hij denkt

Ik hoor dat zine Eileen, zine vrouw, dat hij thuis aan de beer is, ook nog vele vrienden, dat hij ze aanbeten. Met de tijd als de dag derg is, dan is er zo vol gesopen, valt er van stoel erop en slaapt door een op de vloer. En als er door licht de mensen die wonen, door eeuwen die stoppen bloed raam, die zijn je dat gewaand, die gaan hem al eier gezwingen. Als het dan oven wordt, Lothar met Engeljette derde hingen en de schenk openen, kan de vrouw door Ruud en zegt, Peter, wanneer wirst du im Hotel schlitten? Dat is al lang tijd im Hotel te merken. Oh, sagt Peter, nicht zu lüd, nicht zu lüd. Und es hier noch, ich schlaf hier. Und dein Lump überschnitt ihm doch Ruud. Hoho, sagt Peter, er hat noch $5, ich sag dort, und die werde ich noch proben zu kriegen. Ach, sagt die Frau, wenn $5? Jojo, sagt Peter, ich und du, wir nehmen hier dort Kuren, und Eileen und seine Frau, die kriegt die Schlüf. Na, dann geht die Frau dann zurück, sie lachen erst sehr, du Ewa, sondern grünlich spossig ist. Om een stukje staat is ond op, je hebt me zien overrokken, traagt zich dem aan, je is al zeer verflaard. En wel hij ruit gewoon en zegt, oh Peter, na ond was ik nog eerst een schnaps te nacht? Na, ik leef ik wel van deel niet. Na, dat wordt je die nog niet schoden, nu te nacht. Nee, dat wordt wel niet, maar ik wel van deel niet. En dan gaat hij ruit. Buiten is de keile hoogst oven, de loft, die merkt zien in kop een beetje storter kloor. En dan grabbelt hij door even. Zo is dat dan. Peter en zijn vrouw nemen dat koren en mijn vrouw neemt de schluw. Maar dat had ik niet gedacht. En vooral aan dat bier, dat hij en Peter hadden moe geworfd aan Eileen ere leid. Ze hadden de allebei gewollt. Maar Eileen had zich den aand gewählt. En Peter weer dan afgenstig geweest. En nu kon er dat sperren, die weer nog eenmaal afgenstig. Wat is dat over dat van een zind afgenstig zijn? En wat traagt dat met zich? We lezen en dat Buch Hiob im 12. Kapitel in einer Aufgefahrsch. Dort sag ich doch, deit nicht dort Uhr, die wird proben, wo dort Uhr hielt. Und dann denkt, und so ist dort hier. Jane dachten, ich schleip, und ich will endlich auch wachen, ich habe dort gehielt. Aber wenn ich froh, dass ich dort gehielt habe, das wacht mir ab, und dort büten muss er dort steht, en fangt de heilige geest om de weer te brokken, om arm te inzicht te brengen. Met eenmaal fangt hij zich over zo om te schemen, oh, om je het zo schlaagt. Dan zit hij in, al zijn geld en zijn arbeidssteel wat hij had, heeft er verloren, heeft er alle den Peter gebracht en de superieën aan je sterken. De kampf, die wordt zeer hard door en de nacht doorbieten en dit is zijn hard. Hij fällt über sehr ungesehenem Gewissen bedreckt. Schließlich ruft er uit, Gott, sieh mir sind er gnädig, denn ich habe keine Kraft, ich kann mich nicht selbst halten. Dann kommt ihm das falsch an. Die Menschen sehen es gekommen, seelig zu merken, die wort verloren sind. Dort ist ein Lukas nähe und hier. Die falsch jeft am nie Hoffnung. Denn Eileen hat Joren al veraan op alle dag zeer heftig gebeten. Kon het nu zo'n geven dat hij nu is te bezinning gekomen door derig? Hij gaat naar huis schließlich, als de kamp door op goos even is, meer of de wijn, ja. En hij schaamt zich zo zeer, hij gaat gewoon niet aan baard bij zijn vrouw. Hij laat zich bloos op de vloer door en slaapt door. Maar de sloop is een beetje zeker, als hij al lang gewaast is. Samarien staat hij op, als Eileen niet opstaat.
dan zag ik daar haast buren bij het koffer en huis. Jo, dat zou ik hebben bij. Waar is dat zo wat nieuws? Dat hij nog koffer vraagt. Die vraagt je zelfs bloos immer nog schnaps. Kon er een verandering zijn? Zij merkt aan het huis koffer en hij drinkt dat uit. Ze sagt am nicht, dass dem Koffer hafte von ihrer Sester je kreien. Dann hei hafte lang kein Geld noch Hüsch gebracht. Dann sag ich, steht und ab und dann sag ich da, ich glaube, ich will nur die Fabrik wohnen, sein als Mr. Scott nie noch kennt. Und dann geht hei rüt, dann nimmt Aline dort Koffer, oh, wat's da bannen? Da setzt sie das die $5 bannen. Wat hij nog houdt en zijn fokt gehad. Oh, dan voelt ze zich over zo dankbaar. Hij heeft daarover al zo lang nog niet toe komen laten. Nu neemt ze dat geld en is over zo vrouw en zo dankbaar. Ze vindt om te zingen. Ze leeft door er zich over een verandering ver je gewoon en onzin hoort. Om te geven om door de fabriek en de Mr. Scott is door en de begrijst daar moet. Blijft holig en zegt, we hebben al nog die geleerd. Al zei je, ik heb hier een downkerel, den kennen die alle niet instalen, de rand niet reicht. En ik heb zo gewonderd of du dat wirst kennen. Ik kon hem zo dit gewoon niet verkijpen. Nou zei ik, en ik word proeven. Dan leidt hij aan de haan door de engine en hij schaft er aan. En dat deed aan de dag derig. Ziemlich laut am Oven zu nennen, dann haft er den Amranen. Mr. Scott ist noch da und er sagt, soll ich die für dit betonen, neue Port oder was deine Arbeitsstätte trägt haben. Mr. Scott ist ein christlicher Mann und er haft dem sein ganzes Anliegen verteilt, was er die Feriennacht belebt hat. Und er hat dann sehr Mut zu gesprochen und er sagt, was ich kann tun, um dich zu helfen, dort war ich, aber blieb beständig. Jef nicht ab für den Fiend. Aline, die hat dann zwischen für die $5 gegangen mit Eten schäpen und hat eine Mahlzeit reingemerkt. Wenn Ort wird zur Ofenkost kommen, da wollen sie mal war das aus den ersten Jahren. Taub Eten, das soll doch noch mal war das Schein gehen. Sie sagten, Lühe, die Kinder, die hungert, die förderte schließlich und lacht die Dohl. Kein Ort. Wat am Lothar? Met een klok neer en dan hier ze dat voetstappen. Maar dat zijn niet voetstappen van een besopener mens. Dan komt onten aan en ze kan dat voet trekken. Dat is niet schnaps. Je trekt nu zijn arbeid. Oh, ze is vrouw. En onten entschuldigt zich dat er zo lood is gekomen. Waar ze zegt, ik zie bloos vrouw dat u best aan de arbeid was. Ik zie bloos dankbaar dat u best gekomen. Wie willen nu top eten? En door aan dem dag, door is de vereniging tussen deze beide lied, ook met God in hemel. De engel in hemel, die vrijen zich den ogen, en dat wordt door vrijheid. En blijft bestendig, die vrienden weer nog zo stort, die kunnen zo veel kunnen aan mijn naam. Maar immer wanneer dat zo schwer wordt, dan hier hij die weer. Wat Peter te zien vroeg, ik en u, wie nemen dat koren over Aline? Die kreeg de schluw. En wo die dan gelacht houden, even aan dat kon hem zo klaar en denk blijven. De maand later dan traf er den Peter met Engel op de goos. De begrijst hem over zeer leeftolig. Zei ze, u hast ons toch niet vergeten, und we hebben die al zo lang niet gezien. Nee, sagte, für jeden habe ich ihn nicht. Dort war ich auch kein Mal. Ich sehe bloß so froh, für das, was du da siehst. Na, was seh ich? Du siehst dort, dort du und deine Frühnamen dort kuren und meine Früh allein die Kirche, die Schlüf. Hier du dort, sagst Peter, dort sollst du dich hier und dort seh ich bloß zu meiner Früh, dort tat mir leid. Oh nee, sagt man. Daar wil ik immer dankbaar voor zijn dat u dat weer hebt gezegd. Ik hoop ik kan bestendig blijven dat ik niet meer durf in die schenken inkomen.
Ik heb nooit hier in diepheid over de zaak wat u nog verkijpen lijst. Dat heeft mij ganz in de grond gebracht wat nu. En nu heeft de Heiland mij dan nog wat een trigger uitgeholpen en ik wel proeven nu. Beständig te blijven voor de Heiland te leven. Dat zijn twee wat aan dat koeren, om ons kampen en dat koeren. Dat is de zeil wat wie mensen hebben. De schluw, dat is maar de karpa. Jezus en Zoton, de kampen beide om dat koeren. Wer wordt dat kriegen bij mij en bij die? Ik en du, jedeiner moet dat voor zichzelf entscheiden. Mocht wie die Entscheidung von der trafen, dat de Heiland dat koeren wordt kriegen.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben ja alle in mehreren Programmen gesehen, ein Wort der Bibel und das Lied von an der Tongue, und wo viel Trouble das kleine Lied kann anreiten, wenn das nicht unter Gott seine Kontrolle ist. Wir haben aber auch gesehen, wo viel Gott kann kommen, durch an der Tongue, wenn der von dem Heiligen Geist gelangen wird. Und das von der Programm, wo wir sehen, was der Unterschied ist zwischen Wissenschaft, Wort von Bovenkämpft oder von Onion, oder anders gesagt, menschliche Weisheit. Wir wollen noch sehen, wo Krieg von herkommen wird. Ich lade die Nuwade an, in die Schule zu bleiben, um zu sehen, wo praktisch diese von der Lektion ist für uns allgemeine Tag für Tag christliche Leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben Jakobus seinen Brief gestudiert und haben gesehen, dass ans Glauben wird auf der Probe gestellt worden. Dort passiert durch Versicherungen oder so, als Menschen ans Wandel beobachten und durch was wir sagen. Die Glauben mit echten Reihen sein, wann dort der echte Glaube ist. Ein Mensch kann dort falsch leben, oder er kann mal ein Kopfglaube haben, aber so eine Worte ihm nicht die Erradung bringen und Worte auch nicht viel in sein Leben ändern. Der rechte Glaube wird sich in dem Mensch sein Leben bewiesen. Wir haben gesehen, dass Gott wird nicht eine Versicherung ab uns kommen lassen, dass wir nicht verdrogen können. Gott will durch Versicherungen und Probe uns stärker machen und uns am Glaube feststellen. So eine Versicherungen sind nicht möglich, aber wir müssen da bennen bleiben, weil Gott sein Wort in uns vorig gebracht wird. Wenn wir durch sind können, dann müssen wir nicht verzorgen, aber im Glauben anholen, weil Gott wird uns nicht verloren. Ein Lehrer in der Bibelschule, der viele Leute hat, weil sie körperlich krank war, hat dit geschrieben. Leben auf dieser Erde wird nicht viel Wert haben, wenn die Herkunft von der Belastung weggenommen wird. Doch sind doch viel von uns, die jegen so eine Dinge arbeiten, die uns belasten. Wir leben, dass so ein großer Verlust ist, was für uns ein Gewinn soll sein. Uns wird gesagt, dass die Muschel klüger als dort ist, dass wenn ein Beet Sand unter seine Schluf kommt, dann wird er dort bloß mit einem tschässlichen Beet von sich selbst bedecken und mag dort in der Stede tun Parl. Die Belastung hebt nur und hielt schließlich ab. Ein wirklicher Parl ist da wegen ein Gewinst über die Belastung. Und jede Belastung, dort in ans Leben kommt, ist eine Gelegenheit für uns Parle zu machen. So viel mehr als die Diebel nur ans Schmiedet, so viel mehr Parle zu wie machen. Wir müssen den Welcome heiten und den mit Leib ganz bedecken. Dort wird tschästlich bei uns ist und die Belastung wird gestellt worden in dem, dass die Parle sich wiesen. Wir können viel Parle haben, wann wir willig würden sinnen. So hat Jana geschrieben. Möcht der Herr uns dort zu seiner Gnaden Kraft geben. In Jakobus sein Brief habe ich gesehen, dass Gott uns nicht wird mit dort beiset versichern. So eine Versicherung kommt von uns sämtlicher Natur. Von dort Fleisch, die alte Natur. Wir waren weichgelockt, nur die Sinn, die dort für uns lohnt. Dort ist nicht ein Sinn, wenn uns versagt wird. Aber wenn wir uns zu der Versicherung hingeben und die Last, den Gewinns trägt, dort ist, wenn die Sinn ernannt kommt. Wir müssen lernen, wo wir nähe sein können zu der Last und zu Gott jo sein. Dort meint, dass wir uns auf Gott sein Wort müssen festhalten. Wir müssen auch weiter, was Gott sein Wort sagt, so dass wir uns keine Rede machen, wann die Versicherungen kommen. Wo wir uns behandeln, ist wichtig. Wir müssen auf einen guten Grund stehen, und so ein Grund ist leicht, und dort ist der Herr Jesus Christus selbst. Wir müssen uns leben auf einen Grund bauen, so dass es ewig bleiben wird. Wo wir uns behandeln, haft viel mit der Tongue und unsere guten Worte zu tun. Gute Worte werden kein Mensch raten können, aber... Sonne, die gerade sind, wurde gute Worte tun. voor de aanbetierde als de geloven dat eentje dat God aannemen wordt. Nu Jacobus het 3 kapitel 14 bis 16 vers. Aber wenn je bessere Aufgangst in Street en je nog hoort te hebben, dan pocht nicht en liegt nicht gegen die Wahrheit. Deze wijsheid komt nicht van boven, aber es irdisch, natürlich, zoals bij ze jester. Dan woer door Aufgangst in Street is, door es Abruhe en allerhand nutzloset. Jacobus schrift zijn brief aan Christen, die in verschiedenste steden verstreit werden. Die werden meestens van de Juden, aber da werden Schwierigkeiten, mangt den. Wat hier beschreven is, schijnt zo zal niet van Christen beschreven worden. Aber wie hij gezien dat wanneer een mens waardig geboren is, dan wordt hij in de nieuwe natuur gekregen. Hij heeft even het leven gekregen, aber hij heeft ook nog zijn oude natuur geholen. De nieuwe natuur kan niet zien je, wils dat God zijn natuur is die we gekregen hebben. We hebben al gezien dat wanneer ons verzacht wordt, dat dat niet zin is en zichzelf. Wanneer dat vlees in eeuwenhand terecht, dan wordt dat de zin brengen. Dat pochen en dat liegen en dat pluderen is dat werk van dat vlees, of de oude zintelijke natuur. Dat schijnt zo dat deze verstrijde Christen hadden zich door dat vlees hangen heeft en er steed door God. De schrijver zegt dat afgangst en strijd komt niet van God, dat is niet van boven. God is niet de aanvanger van verwarring. Maar dat kan de duivel zeer goed doen. Wat in een mens zijn hart is, wordt uit zijn muil uitkomen. Want dat hart niet van de Heilige Geest regeerd wordt, dan wordt dat vlees zich op een boven maken. Wat meent dat wanneer hij zegt dat zijn zielen niet tegen de waarheid liegen? Ik leef dat hij de antwoord en de draad tegen de vaars geeft. Wer es wijs en verstandig maakt jund, laat hem de zijn goede wandel, zijn werken wijzen en wijsheids zanftmoed. Daar is bloos een steed van waar de waarheid komen kan en dat is van God. God kan niet liegen, hij wordt niet anderen. De Heer Jezus zei dat hij weer de waag, de waarheid en dat leven. Wanneer een mens zijn leven niet wist, dat hij God zijn leven heeft, en zich dag zo verstelt, dan is hij mank de leegne en reed tegen de waarheid. De Juden die Jezus hier houden, pochten zich dat ze over hem zijn tjengen werden, en dag kunnen ze Jezus zijn weerd niet verdragen. Dan zegt Jezus dit in Johannes 8:44, die stammen van hun vader de duivel, en hun vader zijn verlangen wil je nog gonen. Hij weer een merde van aanvang en blijft niet in de waarheid, wist dat geen waarheid en arm is. Wanneer hij leegde dat, redt hij van zijn eigen dingen, wist hij een leegne is en de voeder van leeges. Dat zijn strenge weer. Zonder die niet in de waarheid blijven, zijn dan aan de duivel zijn ziet. Afgunst, strijd en leeges komen niet van boven, die komen niet van God. Wanneer mensen aandeel nemen en zond, dan zijn die niet van God geleid, dat zeg je. Die hebben zich liever tot de zinde natuur aangegeven, die zijn en de duivel zijn hang gevallen. God is niet de aanvanger van de verwarring. Wanneer er afgangs in strijd en leger zijn, dan wordt door je wes ook verwarring zijn. Afgangs in strijd wordt ook nationen en kerk in aanbrengen. De trouble is dieper als de weer de mensen brokken en de haastelijke dingen die ze doen. Wat een mens zijn hoort is, wordt van zijn muil uitkomen. Wat een mens werkelijk van binnen is, is wat hij in zijn leven uitwerken wordt. Wat van zo'n hoort komt, is met oproer vergelijkt en dat brengt allerhand nutsloosheid. Dat is wat we van een aanbetierde mens erwarten. Aber Jacobus zegt dat dit kan ook mank Christen passeren, en dat is ook leider zo. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat geënderd worden? Zo'n benemen is mogelijk, wil zijn Christ nog zijn oude natuur heeft. Zo'n zintelijke natuur kan God niet om je vallen zijn. Die kan dat niet even deel brengen. Dat is ook in de schrift beschreven als dat vlees. In Galaten, dat vijfde kapitel, wordt ons gezegd dat die woorden van dat vlees zijn afgangst, strijd, woord en zo wieder. Zo'n natuur kan niet anders even deel brengen. Wie een Christ naar zo'n natuur hier op het haft, is dat ganz mogelijk dat hij zo'n dingen bewijzen kan. Hoe dan kan dat geändert worden? Dat is waar wij als Christen vlietig moeten zijn, dat wij de oude natuur niet de gelegenheid geven zichzelf zo te openbaren. En hoe wordt dat gedaan? Ik wil hier een gevaar verstellen die ons hiermee helpen kunnen. Eerstens is door Rijmer dat 8e kapitel, de eerste 4 vers. Nu is er geen verdammnis voor den die in Christus Jezus zijn. Dan dat Jezus gezaad dat leven brengt in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zin en dood. Dan wordt hem gezaad aanmerkelijk weer in dem dat het zwak weer, dicht het vlees, dat heeft God zelfs gedaan dicht dem dat hij zijn zin en zindelijkheid mensen gestalt schekt en verzint, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, mocht en ons erveld worden die we nu niet in het vlees wandelen, obenom geest. God heeft alles gedaan wat nodig is, dat we den gewenst over dat vlees kunnen hebben. Als we dem Heer Jezus als heiland aannemen, geef hij ons een nieuwe natuur en leven dat eeuwig is. De natuur die we van God gekregen hebben, kan niet bij ze doen, dat kan bloos God tom je vallen zijn. Dat verhoudt zich dan op wat wij daarmee doen. De gerechtigheid van dat gezaad kan en ons erveld worden wanneer wij hem juist wandelen en niet in het vlees. Dat leidt ons dan naar een andere schriftstede die we in Rijmer zaast after het 14e vers vingen. Groot zo rekent je jen zelfs dood te zijn, die zijn jegen eeuwen, overlevendig dat God het jegen eeuwen, dek Jezus Christus. Daarom loot die zin niet harsen en jen verjenkelijke charpen, dat je die zin zullen gehoorzaam zijn en de zin de last. En even geeft ook niet jen lieden als dene van aangerechtigheid. Leven geeft jen zelfs God aan, zoals die van dood te leven zijn gekomen. En jullie lieden als denen voor je rechtigheid, God jegen eeuwen. Dan die zin zal niet even junt harsen, wil je zijn niet aan je dat je zaad, maar aan je de genood. Dat meent dan, dat wie de verantwoordelijkheid ha, of wie God of de duivel denen worden. De verzekering te zien je is door. En lukt en trekt ons, wil dat is wat dat vlees en ons doen wel, de oude natuur. Dat verhoudt zich dan of wie dat vlees aan je statten worden, of de Heilige Geest die in ons woont. Wanneer wie ons toe dat vlees gaan geven worden, en onze lieden als denen van aangerechtigheid brokken worden, dan brengt dat een zin. We kunnen ons vernemen dat wie dat vlees aan je statten worden, of ons jegen dat vlees stalen worden. De kracht van de Heilige Geest is immer reed, zodat wie even dat vlees, de oude natuur, den je wens kunnen hebben. En Galater 5:16 wordt ons zeer goede rood gegeven. Nu ik zei, wandelt hem juist, dan word je dat niet doen, wat die vleesche last verlangt. Wanneer we dag voor dag hem juist wandelen worden, dan word we niet in zo'n elend komen, als de lezer van Jacobus zijn brief weeren. En dan zelfs hebben we niet de kracht even dat vlees te gewinnen, aber wanneer we ons dem Heilige Geest aangeven, dan kan dat passieren.

nu de 17e en 18e vers. Over de wijsheid die van boven komt, is eerstens rein, vredelijk, gelin, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, deed niet twijfelen en heichelt niet. De gerechtigheidsvrucht wordt je zijt en vrede, voor den die vrede maken. De wijsheid van boven is rein, dat meent dat er niets met ingereerd is. Dat is niet de reine waarheid, want een beetje aanwaarheid, daarmee maakt je mist is. Met mensen is dat niet immer de reine waarheid, maar met God is dat geen aanwaarheid. Dat is dan de moed bewoond wie ons meten matte. We kennen verschillende dingen en ons kap weten, maar wijsheid meent dat we de waarheid en ons leven uitwerken. We moeten de waarheid reden, we moeten de waarheid doen. De wijsheid van boven heeft geen janken voor de strijd. Dat staat veel hekker als dat. Op zo'n hoge steed waar wijsheid woont, is er geen ruim voor strijd. Wils de wijsheid ook je land is, wordt hij niet verstimmeld zijn en wordt anderen ook niet verstimmelen. De wijsheid weet dat de waarheid om een gewinnen wordt. Je hoort zijn zinnen als de noodval van weten dat God alles weet en dat hij alles in zijn hand heeft. Wie weet er niet, maar de wijsheid zegt dat we ons vertrouwen en de zaten kennen die alles weet en alles nu zijn willen deed. De wijsheid van boven is ook vol erbarmen en goede woorden. Dat wordt niet nog zich zijn, wordt niet bloos voor zichzelf oppassen. Ze weet dat de raadste zegen is wanneer ze geven kan en andere goeds doen kan. Zo'n wijsheid wordt ook niet twijfelen en niet heichelen, wil ze weet dat de waarheid eeuwig blijven wordt. Wat God je zegt heeft, is de waarheid, hij is de waarheid, en wordt immer bij de waarheid blijven. We kennen ons daarop verloten, we brukken ons niet verstalen, als zond wat we niet zijn. Wanneer een mens immer de waarheid redt, dan wordt het immer overeen zijn, en hij brukt niet even ergens wat liegen. Dat liegen wordt geen mens werkelijk dat goede brengen. Hoe immer mogelijk zullen we voor de vrede streven. Dat kan aber niet vrede zijn, waar er niet gerechtigheid is. God zijn genoeg heeft ons de gerechtigheid gebracht en de gerechtigheid heeft ons de vrede gebracht. Gerechtigheid is God zijn werk en onze harten en zijn vrucht wordt hem leven te zijn zijn. Dat wordt als zoot gezegd van zonen die in vrede leven willen en zoveel als mogelijk vrede maken. Voor dem dat een mens vrede kan hebben, moet hij de gerechtigheid van God ervaren. De zin kan een mens niet de vrede brengen over Jezus Christus, kan dat doen. Rijmer het 5e kapitel 1e vers zegt, wils wie durch den geloven nu zijn gerecht geworden, hebben we vrede met God durch ons Heer Jezus Christus. Zijn wunderschöne waarheid. Wanneer een mens in Jezus Christus leeft, dan wordt zijn zin weggenomen en aan wordt God zijn gerechtigheid gegeven. En dat brengt dan de vrede, zeg maar. De Heilige Geest werkt met de gerechtigheid die God gegeven heeft, zodat de Christ een gerechtigd leven bewijzen kan. En nu kom ik bij dat 4e kapitel in Jacobus in de 1e vier vers. Woorder komt zoveel terug in strijd, mankt jund? Komt dat niet van de plezier die aan jullie glieden strijden? Je bent begierig en haardag niet. Je moorden en zijn afgunstig en kennen niet krijgen wat je haar willen. Je jachten en krijgen, dat ga je niet, wil je niet doen of vragen. Je vragen en krijgen dat niet, wil je met een verkeerd hart vragen, dat je dat voor je eigen plezier kunnen verbruiken. Je eieren breken. Weet je niet dat vriendschap met de wereld vriendschap tegen God is? Daarom wer zich verneemt met de wereld een vriend te zijn, is daardoor God zijn vriend geworden. Weltlichheid is niet bloos mank aan betierde mensen te vinden. Daar zijn ook Christen die weltliche zonen zijn. Ik geloof dat is wat Jacobus in deze vers beschreven heeft. Hij reed van terug en strijd dat mank aan wie. Dat is wat je weinig mank nationen passiert. Over dit wie wordt mank deze mensen passeren deed. We kunnen zien dat zo'n niet veel vrede brengen wordt. Zo'n wordt van de vleeslijke last komen
dat een ere liede weere. Wanneer hij van marde redt, dan wordt hij verlegd van de hart, of de hoos en hoort denken. Wie behouden dat Jezus zei dat wanneer mens een anderem hoos deed, dan houdt hij hem en zijn hoort al je mord. Wanneer hij dat ook niet scherpelijk uitgedroogd houdt. Weltlichheid bewijst zich wanneer mensen die welt zijn, aannemen worden en door nog leven worden. Toen weltliche mens had de eerdische zaken meer weerd als geestelijke zaken. Wanneer een Christ zo'n zin aanneemt, dan wordt zijn leven vol afgangs, jits, jacht en andere nutzloze zinnen. Zo'n mensen worden zich overvolken als zeer fram verstalen. Hier zegt Jacobus dat deze mensen vroeger nog dingen die ze voor ihre eigen plezier brokken willen. Zo'n mensen zijn zeer nozig. En dag zijn ze niemals tevreden met wat ze hebben. Afgangst, jits en strijd en zo verder, komt niet van de Heilige Geest. Dat komt van de last, van de zintelijke natuur die we nog hebben. De apostel Johannes redt van hoe wij Christen ons in deze wereld benemen zullen. En 1 Johannes 2, 15 bij 17 lezen we deze weer. Doet de wereld niet leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld leef heeft, en dem is niet in voordeel zijn leef. Wils alles wat in deze wereld is, de oergelast, de vleeselast, en dat stelt het leven, is niet van voordeel. Ober es van deze wereld. En deze wereld verjaagt. En ook de last deze wereld. Ober, wer gaat zien wel het deed, wordt eeuwig blijven. Mensen verjaagten dat deze wereld vergonnen wordt en alles wat er binnen is. Wat in deze wereld is, kan een mens niemals tevreden stellen. En dag zijn veel mensen doorheen gelakt. Zoals wie je zijn haar. Zo'n lakker komt van het vlees, de hele natuur. Niks van juist. En in vierde vers heb ik ernstige weerd. Laat me den vers verder lezen. Je eierbreker, weet je niet dat vriendschap met de wereld, vriendschap die in God is? Daarom, wer zich verneemt met de wereld en vriend te zijn, is doordat God zijn vriend geworden. Wanneer Jacobus hier de mensen eierbreker noemt, dan heeft hij de geestelijke toestand in zijn. Wanneer ze weltliche zonne waren, dan worden ze zich van de Heer wegtrekken. Jezus en zijn gemeen zijn zo aangezien als brigam en bruut. Wanneer een Christ niet trouw is tot Christus, dan heeft hij zich tot geestelijke eierbruch aangegeven. Een mens kan niet twee meesters dienen. Hij wordt zich tot God aangeven of tot de wereld. Wanneer een mens de wereld leefhaft, dan is dat een vriendschap tegen God. En met zo'n wel wie niet een metdeler zijn. En nu dat we naar het eind van dit programma komen, wil ik ons denken helpen aan hoe we ons van dit schone kennen. Eerstens moet we zeggen maken dat we werkelijk waardige boeren zijn. Wanneer dat vastgesteld is, dan hebben we ook dat eeuwig leven. We hebben de Heilige Geest die in ons woont. We hebben ook een nieuwe natuur gekregen die zo als God zijn natuur is. Onze menselijke, aardische, zintelijke natuur, de oude natuur die we nog hebben, wordt immer nog die zin en die weltliche dingen getrokken worden. Hoe we dit handelen worden, verhält zich op wem we ongestetten worden en ons dag voor dag leven. God zijn woord heeft de antwoorden die ons velen en ons strijd jegen die zin, dat vlees en de verzekeringen die jegen ons komen worden. Galater 5, 16 zegt, nu zei ik, wandelt am Geest, dan word je dort nicht doen, wat de vleeselast verlangt. Zo'n wandel moet dag voor dag zijn. Wanneer we voor God leven willen, dan moet we onze glieden handgeven tot je rechtigheid. En dat moet jeder dag gedaan worden, ons dem Heilige Geest even geven. Eén doet wat. We moeten nee zeggen tot de zonde en jo zeggen tot God. Mijn vriend, die du nog niet bekeerd bist, wat du eerst doen moetst, is dem Herr Jezus als den Heiland aannemen. Hij wordt die zin vergeven en die den je wenst geven, over de wereld, dem Devel, de verzekering en de zin. Mocht dat zijn dat du vandoor, van dem Herr, die genoeg en die vrede, wordt nemen
en zalig worden. Mocht de Heer jullie alle zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

De vandaagse geschicht heute, wann het is, zingt. Kapa en Kohle bevoeren vandaag met ihre hoen op een is. Ze hadden een wiede reis voor zich. Ze wollen door de vals van de zeehonden vertuipen. Lang waren ze nu al voren. Het was reitlich koud. De 20 hoen, wenn ze verre ongespond hadden voor ihr wogen, de rande bozig. En waren ze in bed nu leute, zijn treetje zo ontwaren met de pitch en dan worden ze waren bozig. En ze voeren ze. De schneide weder in een gezicht en in vroeg Emma Dollar van zo stijl zette. Aber ze wilde pijnlijk omkomen. Op eenmaal roeide ze pijnlijk onderlijn en de hoen bleef verstonen. Wat's nu? Vraagt Kohle. Hierst du dit niet? O ja, nu hiert hij dat ook. Grote wolen sloegen van een jenem is. En zij speerde ook geen jaar en broek het is al. Door wo er schlede voorbij voor weer, door jens het al uitnonde, de grote is stetter, en alle wijn kom woed afher. Pinja, Pinja, wie moet het nog schoffen? En waar de pitst hij de hoen eind? Zij voeren emma boezer, zij wilden nog schwind omkomen. Als hier en dit is zij wie verloren, wanneer het woed aan het hier overveld. En nu voeren zij. Zitst u ook van verre, dat hebben schlede aan zijn tijden? Jo, de kom kreidrammen, gröten, isboei, komen schlede rammer uit. Ze hield de pinnig aan, ten dem bijreuze. Akunai, rübde zij, dat is... Sie stört, so jreuze die Eskimos sich da boven. Akunai, rübde Jana tritt. In der Sache Zirkel, da sollte es zwei Missionare bennen. Wir wollen einen anderen Darb vor, zu missionieren, zu den Menschen da auch von Gott vertellen. Kappa wohl noch schwind im einen, sei jeder hinbreitet is. Aber heute zieht sein Freund an, und Kohle zieht so doll. Nee, heu sagt dort. Hier darf ich nun noch sein. Wenn er hier nun noch was sei, wenn sie wüsste, sein Freund, der konnte mich ja nur nicht lieder. Oh nee, wie macht er schwind wieder vor? Ach nein, rübt er bloß, und fuhr wieder. Als er ein einziger vor wäre, dreht Kohle sich um ein Lager lüdlös. Na, da war er ohne Gunner. Dort wollt wenn leben. Lebendig kommen diese nicht hier rüter. Die Fuhrer, je litt en er dött. En lacht lüdlös. Jo, sagt der andere, dort wollt jetzt auch. Da wenn's wohl ich dir noch was sage. Lut ihn mal, da habe ich ja Jesus mit. Da sage ich immer, ans Jesus ist so stort, der kann alles. Der stort aus dem Wind, und stort aus dem Frost. Da lut ihn nur raden. En lacht.

Zoifora Emma Pinya. The pitch that era windem teat evil. The kunnish oimal apjash, the musta blus fervash, fervash. Dat ze pinisch nog omkomen kunnen. Aber ze sperde dat east gof Emma dollar nu. En nu zagen ze ook al fjerde van dat dollar onterieten. Schwin buchen ze op. En schwin zagen ze te dat ze van dit grote woed erop komen. Door hen wo mooi snel weer. Jo, ongekomen. Je raad. Ze namen zich om en klapperden zich. Oh, deze vriend weer vreugd dat ze bij ongekomen weer. Ze goffen er een hond naar iedereen en steekt sola van een zeehond. Maar die hond weer zo mooi, die kunnen niet meer eten. Die pakte er steekt sola tussen de poten en leidde er kop naar op een sluipen. Die hond weer te mooi te eten. En steeds stond ze nu stel en dan zei Kulis. Maar na dan buurt ons maar een huis. Hij holt zijn grote slagmas eruit en snijdt een snij grote stijt eruit als waar een potse snijden wil. En buurt ze pinnig voor een klein iglo op, waar ze deze nacht kunnen bijna slopen. Als hij ze pinnig met zijn grote slagmas er snijdt en de grote stijt er ook stopt eruit, ze kolen bloes van de ziet en dacht ze, waarom haft des mens teun hoort. De is zo ijskoud, aanplogt nog Emma het wasser. Waarom heb ik de mensen niet gezegd? En daar zijn nu een erzicheren dood tevoren. Amien is zo erschlacht. Oba Kule zegt dat, dat Kappa zo erschlacht is. En hij klappert hem op de schulden en zegt, neem nu hier maar op, die wordt toch wel niet weer in deze witte hier schlacht gaan, nee. Dat zijn we hier niet. En ze buiden zich weer. Er iglo op en een jente zou ik slopen. Zo mooi als ze weer, werden ze vreugd als ze eindelijk kunnen gaan leiden.

als een eindzee kunnen willen, dat kappen. We nemen door ook fout om. Dan kunnen we de hoek verzetten ons fout te vertuipen. Jo, kom, neem het met, we zijn je vlees voor wat ook los. Als ze bij de missionstation aankomen, zeggen ze de ganse stoel weer gans vol mensen. Hinja en des stond een jonge vrouw. En vroeg wat ze de mensen helpen kon. Onja wil wat tuipen bij haar, want ze verkaufte hier ook alle soorten. Onja wil help hebben, onja wil rood hebben. En ze verzocht de jonge vrouw allem te helpen. Kolle wundert zich. De vrouw had zo schrijnig veel te doen. De ganse stoel stond vol mensen. En de vrouw deed ze de tijd even vriendelijk. Nee, hij dacht ze, we konden bloos. Wanneer ik zo veel te doen heb, dan word ik ganz nerveus. En deze bleef zo rustig en vriendelijk.

Nu zeiden ze, hoeveel mensen nog verend waren. Aber kunnen ze, je wordt nog niet stonden blijven. Dit wordt mij nog niet passeren, dat als je was stonden, als een duizel. Eet je komen, dat waren de voetzonen. En ze dreint, hij zei, ze komen verder. Schmoot dat grote val op hem des, zodat het rechtjes knalt. Kullen dat op. En zei te haar, en, wat jef je nog voor dat val? De vrouw verzocht aan nog lees te wiezen. Je zijn nog gewoon niet onder de. Dus de andere weer verjunt. Maar dan zag hij al een grote flint hangt door. De flint wil dafür hebben.

De Flint, die wordt mijn man vertrouwen. En die is nu krijgt een andere terpje voor. Maar die is juist al lustig voor en die wil maar drie dagen wegblijven. Die wordt even maar heel treed zijn. Wanneer je zo lang wachten wil, dan zegt ze gewoon niet wat ik voor de Flint hebben wil. Het zei die het leidt in het val gaan, het wil de Flint hebben. Nee, zei ze nog eenmaal ganz ruhig. De Flint, die kan het zijn zoon niet geven. Daar wil ik gewoon niet wat mijn man dafür hebben wil. Dien man? Is er met nog een hingewees? Ja, zei ze, met nog een missen nur. Die zijn dood. De vrouw, die blijft alles am Hals deze. Wat? Den sag wie gisteren, wil die voeren. Door broek al kreit het is. Die zijn unbedingt aangekomen. Aber nu trist de vrouw zo veel kracht. En ze zegt, nee, ganz bestimmt nicht. Die hebben je bet. En die zijn in je wees. Tem andere mensen van Jezus vertellen. En Jezus wordt den niet te schulden komen laten. Die posten den op. Eet ze ganz ruhig. Nee, zei de vrouw nog eenmaal. Mijn man wordt zeker omkomen. En zij dreht zich half om en wijst op de vader, want zij aan de wand te hangen had. En daar stond groot nabeschreven. Mij is je geeft, alle je wilt, in hemel en op eden. Matthäus 28, 19. En, is dit niet ganz klar? Mijn man wordt omkomen. De Heer Jezus is veel sterker als al het is en al het woord op deze wereld. En die worden omkomen.

De dag door op de missionstation ging nu teen. De missionarsvrouw kreeg deze truige nooricht. Zal ze dat geloven? Ze vertrouwt op God, op dat en geriepen, dat God deze mannen doch beschützen mocht. En doch komen ihr vragen op, wat God enthalpen? En op haar andere ziet, houdt wie deze twee Eskimo's, de kalle en die koele. En koele wie zich ganz sicher. Zo stort kon de Jezus van deze missionaren doch niet zijn. We zal hij, de mana dopen is halbe tjene, de ganze ischicht, die de inbreedje duidt, door, da wordt het doch schön uitwaggeven? We dat bij de missionarsmana wiedergonnen wordt, door op de verlotene ischolle. Oder ook op een missionstation bij de frühes en bij de twee vrienden. Davon hiest de Meier im zweiten Teil in de nächste Tjengerstunde.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

zijn van deze vaste. En ook waar de zendag een heiligdag van vele mensen misbruikt worden, in den zin wofür die eigentlich wertlich door zijn verloren is, ze moet wie doch ook zijn, dat dat ook een plan in welle Gottes is, dat ons dag in en dag uit ook eenmaal ongebroken wordt. De zenden vier dag zijn ons tem erholen en tem verpusten uitruwe gejeeft. Wie kunnen dat niet uithouden, an ongebroken im gleichen Tempo te arbeiten? Wie durven nicht im oulen Trott versenken en moet nog arbeiten? Ein Vierdag beit ans Aufweizling in Ruhe en schafft ans frische Kraft für eine nieuwe Arbeitswerk. En buiten dem sind dat gewisse, wie soll ich sagen, Ziele oder ab wat wie han arbeiten können. Zoals zum Beispiel Weihnachten. En dat zijn, zo te zeggen, ook wichtige dagen aan zijn leven, die aan zijn arbeidstijd even zeibaar maken doen. Over een wichtige opzicht met een heilige dag, of met een vierdag, of vast, of wat ook immer, van God voor ons weer, is dat wie tijd te bezinning en tijd tot uitruhen hebben zullen. Deze dag zijn niet in eerste linie voor God. Die zijn voor ons gegeven, dat wie God ere zelen. Een wiedere grond waarom ons God deze heilige dag of de vier dag gegeven heeft, is dat wie immer waren en God zijn grootse, zijn grote dingen die hij gedaan heeft, zijn gezaten ons herinneren doen. Doordat dat wie immer waren, in jeder jaar Weihnachten vieren, waar wie ook immer waren aan Jezus zijn geboort erinnert. Wer weet of wie nog de wichtige christelijke boodschap nog tjane wurde, oder daaraan denken wurde, wann wie nicht immer waren Weihnachten oder Ostere vieren wurde. Pinkster zum Beispiel, laat ons immer waren aan eine sehr wichtige christelijke leren denken. Dat ook trotzdem, trotz Pinkstheiligdag, in vele kerken al meest verschat en vergeten is. In Oostere, in stelle Friedag, laat ons immer waren aan de erlezing en aan de dood Jezus denken. Een grondwichtige leren van het christenheid is Oostere aan de tijd als Jezus gestorven deed en waar hij opstonden deed. In die dag willen ons dat niet vergeten laten. Dat de vaste erinner wie ons niet meer aan de grote wonder en dingen Gottes. Door ik vertaal wie andere, oder wie maken dit andere mensen bekend, wat God je doen heeft. En preed je zo te zeggen, dat ons leven. Preed je van Jezus, dem Erlöser van de wereld. Vele mensen weten meer in bed, wat van Jezus wil zij Weihnachten irgendwo een troch oder een tjerab gezien hebben, oder toevallig wat im radio oder in de Zeitung darüber gelezen hebben. Also de geloven in dat aandenken aan God zal levendig erholen blijven. Buitendem zullen de wichtige dingen, wunder, heilsgeschichtliche Ereignisse en ook de ganz wichtige dingen van God nie verloren gone. Daarvoor zijn de vaste. Door wie worden de geschichte vertaald, gewisse handelingen worden wiederholt, een bestemde eten wordt gegeten en zo wieder. Zo is dat ook met dem ovendmol. Dat is een gedachtenismol. Dat zal ons nicht vergeten laten, wat Jezus voor ons gedaan heeft, wie erinnere ons daaraan jegenseitig, wat hij gezegd heeft. Wie vieren dat ovendmol taub en denken daaraan, wat hij gezegd heeft, en zo wieder. Wieder Hans wäre de vaste van de Jude heilige Versammlinge. Dat heet, dat de mensen zich in die dag versammelen deiden, in Gemeinschaft houden. Vriendschaft en vriend worden ab deze vaste gemerkt. Familiegemeinschaft wordt door hoog gehouden.

Ik verafscheid me van jullie van jou. In Lujund en ook waar de nächste Mool zou te horen. Onze onschrijf is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blumenuurt.

aan ze programma's en alle cassette te hebben. De cassette met één programma kost maar $6. En een cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 220. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programma nummer 220. Wir danken für jene Gebeten für diese Missionsarbeit und auch für jene neue Stattung, die uns das möglich macht, Gott sein Wut auszustrahlen. Möcht Gott dir richtig sehen.

0: Deze ondag is van Deer Run Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is om mensen leiden om Jezus Christus te volgen. We hopen deze ondag voor je aansporen om Jezus Christus beter te volgen. God is in.
1: Ik denk dat nog het eerste maal wat ik in de koor voor een leid wat niet in automatic via. Ik was op. Mijn ouderen hadden een beetje een voordeel wat automatic weer. En dat kwam zo rond dat ik moest mijn broer voor een hond van zijn vriend, zijn stad. En dat had via je buurt aan een uiva, naar via downhill. En dat is waar ik stilhouden moest. En toen probeerde ik los te voeren. En je wordt in standaard aan je voeren, je weet en je moet dat kraak recht doen met de brake en met de clutch en met de footpedal, dat je los voeren kon. En ik vond dat zwaar, wil zeggen dat niemand zei hoe je doet, los voeren om Eva. En je dit smoel, ik proef los te voeren en rolde ik een klein beetje bij daar af. En met de tijd, ik leerde weer vielleicht in een minuut of twee, had ik me dat geleerd en dan kon ik los voeren. Maar zo is het verken in ons christelijk wandel ook. Wanneer we niet verder weg wandelen dan, wanneer we niet wassen dan in ons geloven, dan rollen we even roos. En van daar wel we zijn, wat is dat dat ons verder weg in goede handen wat is dat dat ons terughouden dat van terugrutschen te zijn. En dat is omkeren. Ik wil gewoon wel naar hemel beden. Gott in Himmel, wir sind dankbar von dir, Mars, dass du lebendig bist. Du lebst in uns, wie wir Jesus Christus kennen, das uns Heiland und Herrn. Und du redest nur uns. Gott, ich bete von dir, wenn wir in den Würden entdecken, dass du wirst uns reden. Wir sind dankbar, dass du uns niemals verloren hast und dass du das uns halten durch deine Gnade. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. 2 Chronik, Kapitel 7, der 14. Vers, wie sind wir am Posende und das Vers was, aber wenn wir wieder lesen, wo das hier sein wird. Sag ich in 2. Chronik, Kapitel 7, der 14. Vers sagt, und mein Volk, wo mein Nomen ewig genannt ist, sagt dein Mütchen Wort, dort sei beten, und mein Jängen wird segen. Und

0: niet opmerken en van dat buizet loten, dan wel ik dat je bed van hemel ook erheren en er zin vergeven en ook dem schoden im land waren huilen. Evere jaren, wanneer we van erwaking of revival reden doen, toen als niemand een tietje was, zou een erwaking via man God zijn mensen, ohne dat mensen zich omkeren deiden. So usually, wat we zijn, wat als omkeren? In Engels brengt we dat woord repentance, of repent. Ik weet dat omkeren voor wat voor ons en plotisch als vielleicht een woord wat we niet ganz bekend zijn. We denken aan bekeren, bekeren en omkeren. So wat als de onderscheid? Bekeren als, dat als de woord wat we in Engels brengen dan, convert. Dat als voor de eerste maal God aannemen en ons geloven in God zaten. Omkeren heeft een ordentelijke mening en als een beetje van hetzelfde, maar dat meint waar we omdrehen dat we rechte weg gaan. So, van wie van omkeren reden dan, dat is niet verbonden met zeiligheid zo te zijn. Dat is niet bekeren, dat is niet voor de eerste maal naar God komen, maar dat is omdrehen zodat we een rechte weg gaan, dat we Jezus Christus nog volgen dan. En dit is niet bloos een ding wat sondern was nicht Christus nur für euch sein, das ist ein Denk auch für Christen. Dort wie drehen von dort, was arig ist und was schlecht ist, und wie drehen so dort wie Jesus Christus von vollem Hort nur für euch dann. Von Johannes der Diaper kam, seine Botschaft wie eint von umkehren. Eier dort Gott wird manch seine Menschen schaffen, er dort den Messias, Jesus Christus. In der Orbe kommen manche Menschen schaffen, Menschen müssen erst umkehren, sie müssen erst drehen von ihren Sünden. Sie müssen nicht erst bekennen, dass sie kein Kart, dass er den Messias fehlt. Und auch, dass sie nur Gott drehen wird. So, was ist das dann? Wat God ons nu roepen deed. Wat is omkeren? Omkeren heeft twee poort. Uitslag. Omkeren heeft een eindenis. In de Bijbel worden twee woorden gebruikt voor omkeren. De eerste is nachem. En dat meint dan ons gedanken. Dat wat we denken, dat wat we geloven, anderen. Eerst dag we in een weg. Dan anderen we dort. Dat we in een andere weg denken dan. Eerst blijven we een ding, en dan anderen we dat, dat we in een andere ding blijven dan. So dat meint ons je danken, dat wat we blijven anderen. We kunnen dan zijn wou omkeren en blijven, of omkeren en geloven verbonden is. Eerst hebben we een vertrouwen aan wat we kunnen doen. We hebben een vertrouwen dat we kunnen genoeg doen om God de vrede staan dat hij wordt ons raden. En wie anderen dat we blijven, wie kan bloos der genood, der wat Jezus Christus gedaan heeft voor ons, kan wie zeilig worden. Zo wie anderen wat we blijven. Zo so, is het dan zeer wichtig, dat we dan wortelijk tot thuis doen, wo we kort komen. Een grote poort van omkeren is, dat we ons dat ons dat leid deed, dat we zinden doen. Ik wil zijn, dat het als zeer schwer, als meest onmerkelijk van mens, om omkeren, ohne dat aan dat leid deed, de weg wat hij aan is. We zijn van een weg, dat anderen een weg wat we denken, en aan een andere weg denken, maar ohne ons dat leid is dat we ze dit denken en blijven doen, wat er niemand een kracht zijn dat we de andere weg gaan gaan. Zo wandert wanneer we reden van zin, wie moet een hart hebben wat het leid deed dat we je zin hebben. 2 Korinther kapitel 7, de 10e vers zegt, Trüa, die van God is, bewirkt in omkeren waren der, wie zeilig, wurde wie zeilig worden. En dat wordt keinem leid. Und bei der Welt ertrüher wirkt den Dout. So, dat sagt hier, dat dat du erst een truie wat van God komen dat. En truie moet kom, dat wie dat seinen doen, dat de weg, wo wie aangoen deiden, de aardig weer. En de Bibel leert ons, dat zin brengt dood. En zin traant ons gemeenschap van God en van anderen. En wie moeten een hoort haan wat truie haf, dat wie haan God beledigd. Wie haan God zijn oeien over ons, wilts wie zender zijn. En wie moeten ons klaar zijn, voor wer wie zijn. Een ding wat mij verken klaar is, en ik reed niet bloos van anderen, ik reed van mijzelf. Wanneer wie uitgevangen worden, dat wie wat aardig gedaan haan. Dat wie je zendt han. Dat ons dat leidt dat wie je zendt han. Of als ons dat beschoot dat andere uitvingen deiden dat wie zenden deiden. Wanneer wie je zendt han, jeng ons partner, jeng onze vrouw. Wanneer wie lees han je zegt. Wanneer dat uitgevangen wordt, dat ons dat leidt dat wie je zendt han. Of als ons dat beschoot dat ons uitgevangen is. Wie moeten in leid gaan, wie moeten in truie gaan, wo wie dat bekennen doen, dat wie aardig zijn. De tweede poort dan van omkeren is omdrehen. We gaan in een wisse weg, we gaan een weg, en dan drehen we zo dat we een andere weg drehen doen. En dit komt van dat woord sub. En dit wordt 600 miljoen gebruikt in het Oude Testament. En dit wordt even zaad, drehen, terugkomen, zeken of verzuinen. Dort wordt in een weg jink en dat is weer verstoren in de Bibel, deze weg jet te dood, deze weg jet nog dat al te nuschmerken. We drehen van dort en we gaan in een ganz andere weg, zodat in goudet en zout wat heilig is en zout wat voor God is, we gaan in een ganz ander wandel. Voor een Christ, omkeren is daar wichtig. En ons ziel is een kwaak, als we willen mensen leiden om Jezus Christus nafolgen. Pot van dat is, wat we geloven, of wat de grootste pot is, wat van waar zijn we aan? Voor den Christ, wie moeten van den Weg, wat Weg leiden dat van Jesus Christus, raufgehen en dan drehen, dus dat zijn dat hier, zodat wie Jesus Christus nog feuern. En onze kerk, ons ziel is, te mensen leiden, zodat ze kan dit abhören en leren, wat om Jesus Christus nog feuern. Dat is niet dat wie dat doen, dat wie God gefallen doen, der wat wie doen, of wat het is in wem ons vertrouwen is en wem we nog volgen doen. Zo hij zegt hier dat we zullen drehen van onze beide weg. Zo wat meint hij met dit? We zullen drehen van beide. En ik weet niet wat niet opgebracht wordt, maar wanneer we zijn beide. En dat is in de safari, niet dat we dan weer brokken doen. Bijs wie een weg in wordt wat ik van ik op was, maar wie kunnen dat woord niet brokken, wegen dat wie een zeer strenge hondschut wordt. Zo wat meint dat dan, wanneer wat bijs is? In Engels wil we dat even zeggen, evil. Of in plotdeutsch evil. Dat is zo'n wat schlecht is en een zeer grote, grote weg. Dat is niet bloos dat het vrekt is, of een klimbed slaagt. Nee, dat is ohnen dat het goud is. We würden zijn dat is moralisch ladig. Dat is dollar slaagt, dat is dollar evil is goud. En wanneer we zijn somebody as buys, we würden zijn glücklich, de mens als dollar hing eraan. Wat evil is, wat schlacht is, wat zind is, is wat hij goudet hingeron is. En ze stelt leven. En in een weg, wie würden kan zijn, in beide weer leven, kon niet de wandel zijn van een Christ. 2 Timotheus Kapitel 2, der 19. Vers sagt dort, über Gott seine vollste Grund blieb stunden und half dessen Anschrift. Der Herr kennt die Sinne, und wer immer sich zu Gott sein Nomen bekannt, soll sich von aller eurer Rechtigkeit freihandeln. Das Wort, was hier wird gebraucht, eure Rechtigkeit, dort ist das selbst zu verstehen, bei sie weh. Wir sollen nicht in so einer Welt leben, wo wir würden sein, uns leben, als verbunden mit bei sie. Mit so einem, was ganz jungen Jesus Christus stunden wird. So, uns freu dann für uns von dir aus. Sind die Dinge in uns Leben, wo wir viel zu viel Raum geben, dann vorbei sind. Vielleicht von Büten, sind wir alle Fan. Von Büten leben wir in seiner Welt, wo das so wiesen wird, nur der Welt, dass wir gute Menschen sind. Wir haben ein tiefe Leib für Jesus Christus. Aber bannerlich haben wir wirklich kein Verlangen für Jesus. Uns wird der Sinn nicht leid. Uns wird der böse Weh schein. Und wenn wir von böse Weh reden, dann wir reden nicht bloß von hier ein Beten und du ein Beten, Beten viele haben. Dort ist ein Weg, in wo wir leben. Dann. Und nur das merlich so zu sein, glück dir mehr alles Gott haben. Aber viele von uns, wir haben so zu sein, wir haben eine kleine Stufe, wo wir uns ganz loslassen werden. Ich denke ein klein bisschen an dieses Mann. Viele von uns, wir kämpfen mit Pornografie. Wir würden dann niemals für andere Menschen tauschen. Aber wir lassen uns ganz frei, dass wir dort ganz annehmen dann, und wir leben in böse Weh. In der Bibel lehrt uns hier, wir sollen von der böse Weh drehen. Wir sollen umkehren von den Dingen. Sind da vielleicht andere Dinge? Vielleicht sind wir so eine Menschen, die nicht bei der Wahrheit blieben. In vielen Wehen sind wir so zu sein, in müsste Wehen sind wir Gott. Aber in einer Wehen haben wir uns ganz losgelassen, dass wir in der böse Wehen wandeln. Wer will nicht riemloten für böse Wehen in unserem Leben? So, wir drehen von dort, wo böse ist, und dann drehen wir nach den Herrn. Letzte Botschaft sagen wir, wo wir sollen beten. In der Botschaft eier dort, dann sagen wir, wo wir sollen Gott sein Jungen für segnen. Dort ist, wo das anfangen wird. Dort ist nicht, dort wir bloß von Sinn wegdrehen dann, dort wir nicht mehr an Sinn leben dann, dort wir von böse Weh wegdrehen dann, und kein Wuhan gehen dann, wir drehen von dort nur Jesus, zu den Herrn. Gott möge uns nicht bloß, dass wir nicht schlachtet sollen tun. Habt ihr mir immer gedacht, wenn Gott will haben, dass seine Dinge nicht so schlachtet tun, er will dort haben könnt perfekt tun, dass er uns nicht merken wird, sondern was nicht ist, kann nicht schlachtet tun. Wir sind gemerkt, zum Gaudet tun. Wir sind gemerkt, für Gott seine Ehre und Herrlichkeit. Wir sind für Wort Positives gemerkt. So, das ist Maya. Wir sind für Maya gemerkt. Es ist bloß von Sinn weichblieben. Wir sollen dort Gaudet nur streben. Und so nah wird bloß der Prof, dort schlachtet, dort beiset oft zu sein und von dort weich zu bleiben. Der lebt noch nicht in Gaudet Leben. Der lebt noch nicht in Leben, was Gott gefallen hat. Wie manchen Christen sein, was dort gaudet in den Horn, in der Gemeinschaft und in Gängen wird von Gott, hängen an sein. 5. Mose Kapitel 30, die 10. Vers sagt, dit wird durch dir kommen, dort die am Gehorsam sind und all die Gesetzen holen, die in der Burg von Lehren sind. Aber je manchen jüngt mit dem ganzen Hort und mit dem ganzen Seil no am kieren. Und hier ist das selbst Wort, was ihr braucht, kieren, drehen. Wir sollen von uns ganzes Hort und unser ganzes Seil nur Gott drehen. Und das ist, warum das so wichtig ist, dass uns das Sinn leitet. Das muss von Hort sein. Das muss ernst sein. Wie kan ik bloos zijn? Oh, ik had vielleicht beter zult. En aan van de universiteit, dan wat we beter doen. Of wat we moeten van hart. We moeten een hart anders in ons zijn. We moeten ons zelfs creëren te zijn. Dat ons God zijn hulp en zijn vergeving vreemdert. Omkeren wat in de anders brengen dat. Als een omkeren wat een gratere wet vingen dat in Jezus als de zend. Nou, ik reed van een verlangen. Een verlangen wat gratis is voor heiligheid en voor Jezus leven is een verlangen voor zend. En zo drein van zijn no God kan niet bloos een ding zijn wat we ons entscheiden doen. Waar worden het maar proeven? Dat moet van hart komen. We moeten ons ganse hart naar God geven. Zo, waarom is omkeren zo wichtig dan? De Bijbel leert ons in verse steden, dat zijn een paar dingen waarom omkeren zo wichtig is. Uitschlecht, de Bijbel leert ons dat zin wordt ons een eng te dood brengen. En dit is niet bloos te doen met ons karper. Dit is niet bloos te doen met onze gemeenschap. Dit is jeselijk. En dit is, wanneer ik reed van dood en te eng kom, de Bijbel leert ons dat zin hem eng brengt, bus slachtet. Ezekiel kapitel 18, de derde voorzaak, je Israëlieten. Ik wil jullie ver je recht brengen. En in iedereen van zijn leven zegt God de Heer. Merk jullie op. En hiet op met jullie zinden. Waarom wordt hij hier zijn dat? Zodat die je niet te veel te val brengen dan. Wanneer we niet voor omkeren van onze zinnen, dan worden onze zinnen ons te veel brengen. Onze zin worden ons te dood brengen. Zo, wanneer God ons zijn dat we zullen omkeren van onze zinnen, hij deed dat niet bloos, want we breken zijn gezet, we breken wat hij verlangen dat voor ons. Hij weet ook, dat wanneer we worden weer leven in de zin waar we in wandelen doen, wanneer we weer worden leven in de bijze wij, om eng wordt dat dood brengen. Niet eens een ding wat ik geleerd heb en ik had het verken beobacht. Viele mensen die spelen ram met zin, die proberen door met weg te komen. En de zin heeft zich een weg, om zich openboren en de slechtste tijd meerlijk. Zin wordt hem eng naar dood brengen. Römer kapitel 2, de 4 en 5 vers zegt is dit. Ober verachtst u dat? Dat God zo goed schoonet en geduldig met die omgeet? Weetst u dat niet, dat God de wegen zo lijftolig te die is, dat u omkeren zalst? Ober wilt dien hart verskloofd is, verstokt is, en die dat niet leid is, zo moest u de oeier taub, die aan God zijn gerechte, gerechtste dag wordt ver een dag komen. De oorste zart zin, de zin wat God wordt de meeste schroeven, als de zin wat wie in je leenheid houden, hier in dit leven, tam van drehen, aber wie mögen in klaren Entscheidung, wie wollen leiber in die zin leven, is te no God drehen. Dat sagt hier, dat God zijn oeier sammelt zich taub voor zijn zin. Ik wil van deel, wie allemaal dit horen dat, wie allemaal dit kicken dat, wann du zin in dien leven is, en du om die zin weiten des, leef nicht wieder in die zin. Van deel is de dag, waar du de zin kost naar Jezus brengt. En Jezus verspreekt ons, hij wordt ons al die zinnen vergeven, hij wordt ons reinigen, dat we ganz rein zijn. Maar wanneer we entscheiden, wieder in de zin te leven, waar we ons niet proberen om te sperren met dit. Dat we worden vrij zijn van God zijn ogen. Spreche kapitel 6, 27 zegt, kon een man vier in de schout halen, ohne zich de kleider te verbrennen? Heb je iemand met gasoline gespeeld? Heb je iemand met gas of diesel of oil gespeeld? En dan speelt iemand met vier en zijn we in een vlam kon brengen. Ik had het je doen, waar ik met gasoline speel en die naam met dat, dan kreeg ik een klein beetje gasoline op mijn kleider. En het is maar een wisse tijd, wanneer iemand met vier spelen deed, met gas spelen deed, dat iemand wordt zich brand. En dat kwam erom dat ik had vier op mijn kleider. Wanneer we in onze wijze weg zitten zijn, in onze zin wandelen dan, dat is maar een tijd, en dat is maar een korte tijd, waar onze zin wordt verder komen. En we worden ons dat
1: de klok is 12 met 30 minuten.
2: Leuwa Töhira, Radio Segenswelle, wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven durch in der Stunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segen, nur Segenswelle.

Psalm 123. Jef je nood, o haar. Ein Leid op de reis naar Jeruzalem te zingen. Ik kijk nap naar die die du dien troon im Himmel hast. Zoals de knechts er haren op de hang kijken, zoals de dienstmeales op de hang van er wiertje. Zo kijken onze eeuwen naar den haren aan zijn God, wat hij antwoord je nood zijn loten. Jef je nood, o haar, in mij ik nood, wilt wie zijn alle zeer veracht worden. Wie hebben van de stalte al veel spot uitgehouden, en ook dat de ritje ons verachten.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schijn groes, Leivahira. Welkom hier te deze halve stund op Lotich met Einde Gouden Oerrecht. Ik zie Adolf Enns. Ik las niet zo zeer lang terug een boek met een opvallende noem. Dat heet Heidentum en Christentum. Dit boek hebben twee mannen taub uitgegeven. Ze wiezen in dit boek erop aan hoe wie Christen der al die jaren manchet evenomen hebben wat niet van de Christen immer zo wiedergeeft worden is. Een daarvan is onze church, also dat gebied, dat huis on voor zich. Daar maken ze een ganz stortje uitzoog, die heet zo. Al maar bloos zo als wie in de church zette, verhindert dat die wat door de verzameling komen in ihrem geestlichen leven wassen. Waarom? Wie ze zijn te bloos, de tjetje en haar touw, doen ze zelfs overnucht. En de schrijvers wiezen erop aan, dat de eerste Christen im Nieuwen Testament geen tjetje buiden. Ze verzamelden zich anders. Manchmal hebben wie mensen ook een verstelling davon, wie wir ons voor God inzetten willen. En volgen doen we dat einfach zo, als wie ons dat gedacht hebben. Wie beden nicht unbedingt, um uns von Gott vieren te laten, wie de unheblös. Dem König David ging dort wohl ook einmal so ähnlich. Hij had einen Gedanke, en hij meint einen guten Gedanke te hebben. Aber Gott leidt am weiter, wat dran wir. Doreen war hier wie von der Meier eine Predigt. Verjaart hemt nu hier nu dat leid, alles is ons bloß gelied.